0: Fresh uit Zankeren. Tegen dat ze streek kan middelen voor je dat of des dat. Soms gaan ze er en dan... Grafstein, hè? Tja. Oei, men daar kan ik afloeien van de eer. Het lijkt wel. Het is ook short. Som.
1: Jo, streek aan oei, men daar loeien. Som. Maar liever. Zo. Maar liever daar voor Jezus. Het la. Ik
0: ja. Zo crowd daar. Kwet. Nu. Crowder band. Het lijkt dat uit de paar crowd daar. Lijkt wel.
1: Ja, voor dat crowder band.
0: Ja.
1: Nu uit dat crowder.
0: Ja. Kan dat wel?
1: Ja. Ik elskar Crowder.
2: Ja.
0: Ja. Zo denk ik dat we boer die horstlijn als
1: ja. Ja.
0: Kan ze daar weer uit?
1: Daar weer rinst in de blad. Ten nummer 5.
0: Ja. Ik had die kunnen bij een vrouw.